0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. Maar uiteindelijk hebben we dat wel goed overleefd, goed uitgespeeld. En mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens uit Frankrijk. En een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.

Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry?

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
3: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
2: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
4: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazige herfsttagen?
5: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
6: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
5: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
6: Oh, dat kan niet beter.
5: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Zoekt u even meubels?
10: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
12: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
16: Die een enige sprongen op onze diet.
12: Huh?
16: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
13: Leo!
12: Afronden.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Dag Robert. Storen we niet?
19: Nee, kom binnen.
18: Onze kleine is er ook bij.
19: Hallo.
18: Ja, zijn ketting is van zo'n commune. Hè. Dat past niet meer.
19: Allee, maar dat past toch nog?
18: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
19: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
20: Geniet er maar van, jongen.
21: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Wir fahren nach

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
3: Wat is er,
4: Jos? Het is niet meer te donker, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, in mijn jonge tijd was er een notteloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
5: Tijdens nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
6: Oh, en waar moet ik zijn?
5: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
6: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
5: Meer over nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
10: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
9: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
11: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, nou ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
9: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En Sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
12: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
9: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Miljaar! Maar een plong is gesprongen.
13: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
16: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
17: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
18: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
17: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
19: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
20: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
19: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
20: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
19: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
21: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
22: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
21: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
22: Wie is dat? Ook een kinesist?
21: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
23: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci Immobiep.
26: Aha. Minerva.
27: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
28: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
29: Heel goedemorgen beste luisteraars van Radio Minerva. Het is woensdag 14 oktober. Ik heet u van harte welkom op deze Goedemorgen Antwerpen. En het eerste liedje dat ik voor u heb klaarstaan is van de New Yorkers. Die ook de Five Seconds heb ik geheten en het is Miss Fine.

is fijn en wij voelen ons ook fijn en ik hoop voor u hetzelfde. Hebt u Stevie Wonder ooit al eens Oh My Marcia horen zingen? Nee, dat komt omdat dat nummer helemaal niet bestaat, maar hij had dat eerst wel zo geschreven. Maar de producers en de platenmaatschappij, die vonden dat maar niks en die hebben er een Franse touch aan gegeven. En het werd My Cherie D'Amour, Stevie Wonder.

was koud vanmorgen, beste luisteraar van Radio Minerva. Ik zat op de overzet over de Schelde. Ik had een muts aan. Het was koud. En ik dacht, ik breng wat zomer op de radio met Dinah Shore. Zij zingt een liedje dat gebaseerd is op Vals de Lila van Michel Legrand. Maar in een Engelse versie heet dat Once Upon a Summertime.

Zo schoon, zo schoon, zo schoon. Dinah Shore. U ziet, ik denk aan uw ochtend. Het mag nog rustig blijven. Misschien ligt u nog in bed. Ik weet het niet. Misschien hebt u al heel de living gestofzuigd. Geen idee. U doet wat u wil. Wij zorgen voor de muziek. Bernard Cribbins, die zingt een liedje uit My Fair Lady. Zijn versie komt niet uit My Fair Lady. Maar het is wel een liedje uit, uit die film. I've grown accustomed to her face. Bernard Cribbins.

deze week even onze IT-team bedanken. Dat zijn jongens die hier achter de schermen de meest fantastische dingen in elkaar steken. En u ziet dat natuurlijk niet, maar ik ben op dit moment met een iets totaal nieuw dit programma aan het maken. En als dankzij Patrick en al die gasten die hier achter de schermen werken. En veel werk van de Patrick. Patrick, bedankt daarvoor. Echt waar, fantastisch. Het volgende liedje draag ik op aan Janine uit Brasschaat. Janine, je had iets anders gevraagd. Ik weet het. Ik hoop dat dit ook goed is. Het is ook van Elvis. En het is wel een van mijn favorieten. Dus voor Janine uit Brasschaat, In the Ghetto van Elvis.

Ghetto van Elvis. Er zijn veel versies van. Ik geloof dat Wiltura er een zeer mooie heeft. Nick Cave die heeft het ook ooit opgenomen. Maar ik denk toch, als ik met enige nadrang mag vertellen, dat ik deze versie van Elvis misschien toch wel de mooiste vind. Maar bon, wie ben ik? Hè? Er zijn wat mensen jarig. Yvonne uit Wommelgem, Marijke uit Borgerhout, Roger uit Antwerpen, Joem uit Deurne, Pauline uit Ninove, Martijn uit Hoven, Roger uit Deurne, Alfred uit Linde, Paul uit Weinigem, Lieve uit Bouwel, Michel uit Ekeren, Janine uit Hoboken en Inja uit Kalmthout. Aan al die mensen, ik wens u een heel, heel fijne verjaardag. En het volgende plaatje is iets waarmee u zowat hupwiegend, schuivend door de living kunt u bewegen. Op uw verjaardag leek mij een goed idee. Teach Me Tonight van Anne Shelton.

Van en Shelton gaan we naar een Belgische artiest. Ik heb een Franstalige Belgische artiest voor u klaarstaan. Wel een die heel goed Nederlands spreekt. Dat hebt u zeker al gezien op tv of waar dan ook. Ze is dit jaar 70, dus ze leeft nog. Het is Jo Lemaire. Er staat een orkestrale versie klaar van haar nummer C'est mon bateau. Ik vind het een heel mooi liedje. Ik hoop dat u het ook vindt.

0: Applaus, beste luisteraars. Dat is niet voor mij, dat is natuurlijk voor Jole Meert. Het is een live opname. Ik zei het al, ze is dit jaar 70. Maar het is toch wel een van onze betere grote artiesten, vind ik zelf. Ik ben zo bij je terug, maar eerst even dit.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel, heel goede morgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Waar u ook bent, misschien bent u in een ver land, ik weet het niet, ergens aan de andere kant van de wereld. Misschien hier vlakbij op de linkeroever. Iedereen welkom, fijn dat u naar ons luistert. We hebben nog anderhalf uur samen, dus dat is heel, heel veel muziek. Ik heb iets klaarstaan voor u wat misschien wel apart is. Ik denk niet dat hier al vaak gedraaid is, maar ik vind muzikaal dat het absoluut kan. Het zijn de Pogues en dat is eigenlijk een punkgroep. En voordat u de knop omdraait, dit is een zeer, zeer rustig nummer. Het heet Summer in Siam en het is iets om bij weg te dromen. Moest u nog wat moe zijn, zet u in de zetel, doet uw ogen dicht. Summer in Siam, zeer mooi nummertje van The Pogues.

zang hoorde u dus Shane McGowan van de Pogues. En die Shane McGowan, moest u die niet kennen, dat was nogal een figuur. Die zag er op het einde van zijn leven best slecht uit, als ik dat zo mag zeggen. Heeft er eigenlijk nooit echt geweldig uitgezien. En die lustte al eens een borrel of 10, 20. En het volgende liedje, dat is bruggetje. Het volgende liedje gaat er eigenlijk ook over. Het is te zeggen, Roger Miller heeft een liedje over een snelle borrel. Iets dat je snel naar binnen kapt. Om dan, weet ik veel, uit te gaan of wat dan ook. Chug-a-luck, Roger Miller.

0: Chug-a-luck, Roger Miller. Ik zei het nog niet, maar u weet dat. En als u het niet weet, dan weet u het nu. U kan mij altijd mailen. Als u iets over dit programma, Goedemorgen Antwerpen op woensdag, kwijt wilt, stuur dat gerust per mail naar jandepalmenere@radiominerva.be. En die Jan de Palmenere, dat is allemaal aan elkaar. En op het einde is dat met EI, niet met AI of ook niet met IJ, maar gewoon met EI. Gewoon, heel makkelijke naam. En ik kijk uit naar uw verzoekjes die in het programma passen. Mag altijd, meen ik. En dan zie ik wel wat ik kan doen. Of u mag zeggen wat u ervan vindt. Of waar u luistert. Hè. Vind ik ook plezant om mensen te laten... die ons laten weten waar ze luisteren. Bon, in 1966 zat Frank Sinatra in de studio. En die was Strangers in the Night aan het opnemen. En weet u wie er in de studio ernaast zat? Dean Martin. En die was in een goede bui en die zei open the door and let the good times in. En dat is ook de titel van het volgende liedje.
1: I woke up this morning, toes out of my shoes, cold north wind was a howling, bringing in the blues. I said, blues, good morning, I don't want to fight.

0: Tomorrow's gonna be better than today, zong Dean Martin. Maar ik vind dat we het vandaag al moeten proberen. Hè. Vandaag al er een goede dag van maken. Anders zal het alvast niet liggen met veel goede muziek. Voor u, luisteraar van Radio Minerva. En een beetje voor onszelf natuurlijk. En All Blue Eyes, die ik daarnet vermeldde in de studio naast Dean Martin. Wel, hier is hij zelf. Geboren en getogen in Hoboken. Maar dat is een iets ander Hoboken dan wij kennen. Maar toch, het zorgt voor een band. You Make Me Feel So Young. Frank Sinatra himself.
1: You make me feel so young.

zeg dat wel. Ik word er zelf direct 10 jaar jonger van als ik Frank Sinatra hoor. Er zijn ook vandaag, beste luisteraars, nog mensen die muziek maken alsof ze in een ander tijdperk geboren hadden moeten zijn. En de volgende is er zo. Dat is iemand die ik eerlijk gezegd zelf nog maar pas heb leren kennen ergens via een of andere website. Tobias Gesso Jr. Dat is een Canadees die schreef al heel wat nummers voor Adele en heel wat grote hedendaagse bekenden. Maar dit is er eentje die ja, het is een beetje zo, moet ik zeggen, het doet mij aan een Elton John denken of echt zo aan een, ja, een ik durf toch het woord Burt Bacharach laten vallen. Het heet How Could You Babe en het is een heel schoon refreintje, vind ik zelf. How Could You Babe van Tobias Gesso Jr.

Tobias Jesso Jr., Canadees. Ik moet daar eens meer nummers van opzoeken. Ah, vind ik zelf toch. Ik hoor dat hier door een koptelefoon. En ik moet zeggen, orkestraal zit dat echt fantastisch goed in elkaar, hoor. Wat er ook fantastisch goed in elkaar zit, beste luisteraars. En ik hoor al een beetje enthousiast. Mijn excuses. Dat is het nummer wat wij vorige week hier als snoepplaat hebben gedraaid. Ik heb dat meteen gekocht. Voilà, ik heb het hier vandaag in de uitzending gestoken. Het is geweldig. Ik vind het heel, heel goed passen bij Radio Minerva, waar u nog steeds naar luistert. Het is Hugo Segal. De fantastische Hugo Segal, waar ik de eer van heb, die ooit nog gezien te hebben. Samen met zijn Nicole, ooit in het Modemuseum, op een of ander event, zag ik hen live daar zo voor de trappen in het Modemuseum drie nummers brengen. Geweldig. Een van de beste dingen dat ik ooit zag. Maar hier is hij in zijn eentje, Paris in August, Hugo Segal.

Wie heeft er Frank Sinatra nodig als Hugo Sigal er nog is? Fantastisch nummer. Ik word er heel goed gezien van. Ik hoop van u hetzelfde. Voor we eens overgaan naar reclame en wat boodschappen, heb ik nog een berichtje voor u. Ik zet er een muziekje op de achtergrond bij. Voilà, we houden de sfeer erin. De accordeonvereniging, de Koninklijke Harmonicaïsten uit Boom, dat was even moeilijk. Dus de Koninklijke Harmonicaïsten uit Boom, die organiseren op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur hun jaarlijkse wafelenbak in zaal De Atelier, Noeveren 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken, heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. Meer informatie over dat event op zaterdag 17 en zondag 18 oktober dus in Boom kunt u verkrijgen op het telefoonnummer 0497 587972. Dus bellen naar 0497 58 79 72. Zo, dat weet u ook weer. We gaan er zo dadelijk even tussenuit voor wat allerlei berichten. En daarna hoort u mij terug. Tot zo, beste luisteraar van Radio 1.

0: Alproducties presenteert het zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, in Malenjongentaart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
4: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
5: Oh, en waar moet ik zijn?
4: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
5: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
4: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeks er niet, maar hebben ze daar ook.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
10: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier, met welk soort diploma.
9: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer één op één samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot 20 miljoen euro aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
11: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
9: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
13: De Robert? Wie is dat?
4: En wel, je weet wel, Robert de Expert van in de Vestingstraat.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
4: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
4: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onkje zei, die had ook nog van alles liegen.
4: Robert de Expert. 0-326-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
4: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
2: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Oudhoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Oudhoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstdagen?
4: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
5: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
4: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
5: Oh, dat kan niet beter.
4: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
16: Minerva.
17: Al lustre ongelooflijk gere Noyan de Palmenaire.
18: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
19: Welkom beste luisteraar van Radio Minerva. U hebt hier geen voorrijkosten te betalen. Wij leveren die muziek gewoon met heel ons hart en veel plezier. En ik neem u mee op een cruise gedurende het volgende uur. Een cruise met heel veel muziek. Allee, als het aan mij ligt, zoveel mogelijk. Langs deze weg wilde ik ook nog een gelukkige verjaardag wensen aan Ramon. Ik hou het even in het midden. Ik denk dat hij Ramon heet, maar hij woont al lang in Spanje, dus een beetje Ramon gewonnen. Hij is ook jarig vandaag en ik denk dat we hem vergeten hebben in ons lijstje straks. Dus Ramon, een heel fijne verjaardag. Speciaal voor u, Rockin' Robin van Bobby Day.

Rockin' Robin, Bobby Day. Ik was gisteren in Gent, beste luisteraar. En in Gent, een zeer mooie stad. Hè. Antwerpen is mooi, maar Gent is ook heel mooi, vind ik zelf. Ik was met de trein gegaan, rustig. Moest er ergens zijn. En ik zag daar dat eendekroos op het water door Gent. Onwaarschijnlijk. Hè. Misschien wel lastig voor sommige mensen met een bootje, maar zeer mooi, zeer mooi. Al dat groen zo op dat water door die stad. Dus ik dacht... Green Green Grass of Home van Tom Jones, dat kan hier perfect achter.

als we dan toch in de evergreens zitten, beste luisteraar, dan kan de volgende er ook wel bij. Oorspronkelijk kent u het misschien van Gordon Lightfoot. Er zijn 300 versies van Barbara Streisand. Gerard Cox heeft er een Nederlandstalige versie van. Maar dit is de versie van Andy Williams. If You Could Read My Mind.

Stel dat uw vader de hele dag zingt en uw grootouders die zingen ook. En op de radio staat er de hele dag muziek op. Stel, wel heel veel jaren terug zat Ernestine Anderson in die situatie. Zij hoorde voortdurend muziek, dus het kon ook niet anders of zij ging dat ook doen. Ze heeft heel veel liedjes gemaakt. Dit gaat over Puerto Rico. Het brengt ons wat in de hele wereld. Dit is muziek.

Ernestine Anderson met Puerto Rico. De Tweede Wereldoorlog, beste luisteraar. Ik heb dat niet meegemaakt. Ik heb dat geluk. Mijn ouders nog wel, mijn grootouders nog veel meer. En ik las dat er toen... er waren momenten dat men alles zwart maakte. Hè, dat er geen licht mocht zijn om dan ervoor te zorgen dat die verschrikkelijke bommenwerpers eigenlijk niet zagen waar dat ze moesten zijn. En het volgende liedje gaat daar eigenlijk over van, hè, in oorlog, op momenten dat er blackouts zijn en alles zwart is. Wel, dan is er toch nog altijd liefde. En Harry Roy is een orkest hier gezongen, het liedje door Wendy Clair, gaat daarover. They Can't Blackout the Moon uit 1941. Dat is wel even geleden al, hè?

Muziek van heel lang geleden. Wat ik nu heb klaarstaan is iets eigenlijk ook oude muziek. Echt wel oude muziek, maar gebracht door een heel Fries ensemble dat u, als ze eens bij u in de buurt komen, dat u echt niet mag missen. Ik meen het. Het is, ik zeg dat niet omdat ik nu toevallig de orkestleider ken. Dat is de geweldige Steve Janssens. Een van onze, misschien wel een van de beste gitaristen van België. Zeer bescheiden. En die is orkestleider van het geweldige The Who Dads. En The Who Dads die brengen instrumentale oude muziek. Veel crooners in instrumentale versies. Ik draai niet zoveel instrumentale dingen, maar dit wil ik er zeker tussen hebben. Het is Sway door de Who Dads.

The Who Dat. Hoofdzakelijk leden uit het Gentse, dacht ik, maar er zitten wel ook hier en daar wat mensen uit andere delen van het land bij. Als u ze eens tegenkomt, ergens, Gentse feesten of in het Antwerpse of in een of andere kiosk in de Harmonie, ga zeker kijken. Het zijn altijd wisselende formaties. Genoeg, het is duidelijk, ik ben fan. Pat Boone, die schrijft gewoon graag zo liefdesletters in het zand. Ik doe dat ook wel eens. Prettig, Pat Boone.

0: Riders. Ik heb na de reclame die ik zo dadelijk even de ether ga insturen, heb ik een mooi liedje klaarstaan, wederom van een Italiaanse dame. Maar eerst even dit.
1: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Welle lust regeren naar Jan de Palmenere.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. We zijn nog een half uur samen, maar geen nood. Hier is het altijd bingo op de radio. Servus con Patrick met heel veel muziek. En ik draai nog een half uurtje wat nummers die ik speciaal voor u uitkoos. Het volgende is een tip die ik een paar weken geleden kreeg van Jim. Jim, ja, die mailde mij. Die had een paar voorstellen om eens in het programma te steken. En ik koos er dit uit. Dit is er eentje van Dalida. Vai tu sei libero. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. En het is eigenlijk een nummer dat u misschien kent als You Don't Owe Me. In de versie van Leslie Gore bijvoorbeeld. Ik draag het op aan Jim. Dank voor de tip, Jim. En natuurlijk ook aan mijn fantastische kapper Salvatore uit Antwerpen. Vai tu sei libero. Oh.

Sal Mineo nu, die klinkt wat Italiaans, maar ik denk dat dat geen Italiaan is. Misschien wel, ik weet het niet. En die hoopt dat we allemaal in zijn richting gaan. Start moving in my direction, Sal Mineo.

nu Dino Paul Crocetti, die zijn carrière begon als comedian samen met Jerry Lewis. We kennen hem allemaal veel beter als Dean Martin in The Cool, Cool, Cool of the Evening.

naast Dean Martin ook al eens in dit programma hoort. Dat is Mel Tormé. Mel Tormé, een geweldige ster. En hier is zij met zijn allereerste hit, heb ik me toch laten vertellen. Of eerste echte grote hit. Uit 1949 alweer. Mel Tormé met Careless Hands.

Er mocht al eens met de handen geklapt worden in de liedjes van Mel Tormé. Wat ik nu heb klaarstaan, vind ik zelf wel... Ik vind het nogal een grappige titel, als ik dat even mag. De titel van het lied is When I Love, I'll Love Forever. Dus als een leven is altijd voor altijd. Het wordt gezongen door Jack Jones, die, en ja, dat is dus het grappige, vind ik zelf, die 6 keer getrouwd is. Uit 1959, Jack Jones.

die Jack Jones die was dus 6 keer getrouwd en die had het volgende zeker niet nodig. Maar het is wel een leuk nummer. Love Potion Number 9 in een uitvoering van de Clovers. En ik denk dat dat de eerste uitvoering is die er geweest is.

Doc Pomus en Mort Schumann, die schreven vroeger heel wat liedjes. Ik ken er heel weinig van, ze schreef er heel veel. En het volgende liedje was eigenlijk bedoeld voor de Mystics. Maar de Mystics die kregen het dan toch uiteindelijk niet, want de plaatsmaatschappij wou het niet, als ik goed ben ingelicht. Dus het werd gegeven aan Dion en de Belmonts. A Teenager in Love.

Teenager in Love, bestemd voor de Mystics, maar die kregen het dus niet. Het ging naar Dial en de Belmont. En die Mystics, die kregen dan van die Doc Pomus en die Mort Schumann, kregen die een ander nummer. En dat is dit. Hushabye. Ik vind het een moeilijke titel. Hushabye. Het is eigenlijk heel simpel, maar ik vind hem toch moeilijk. Hushabye van de Mystics.

Shabai van de Mystics. Ik ga eruit met een liedje van Lena Horne. It Had Better Be Tonight. Ik vond het fijn dat u erbij was. Hopelijk vond u dat wederkerig, wederzijds ook. Volgende week ben ik er terug en zo dadelijk is Patrick er weer met veel muziek. Bedankt om naar Minerva te luisteren en blijf bij ons. Hè. Tot volgende week.

0: be tonight. Meglio stasera, baby.
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè?
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
1: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
1: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Vier op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
7: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
6: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de vijfde keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond de 15 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
14: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
15: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
16: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
14: Ja, maar ik slaap er niet van.
17: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
15: Niks van, we zitten al met een vervanging.
14: Nee, scheetje, wie?
15: De Stefan.
18: Die in ene gesprongen op onze diet.
14: Huh?
18: Dat is erger dan een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
15: Leo!
18: Afronden.
15: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
13: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva 98 FM, DAB Plus en op de stream. Hartelijk welkom in het programma Timeless Music. En dat op woensdag 14 oktober met ondergetekende Patrick. Ik wil Jan de Pal, meneer, nog even bedanken voor zijn afgelopen twee uurtjes. Fantastische muziek weer al. Ik heb een heel trits leuke muziek bij voor jullie. En ik start alvast met een leuke plaat van Edwin Starr. Een beetje meer uptempo. Dit is iets anders, hè. Happy Radio. Goedemorgen.

0: Kwart na tien ondertussen, na de happy start met Adrian Starr, kreeg je PJ Proby en die vroeg af, What's Wrong With My World? En zojuist Jody Sands uit 57, With All My Heart. Dan gaan we naar de jaren 70 met de Bay City Roars en Bye Bye Baby.
1: If you hate me after all I say,
2: I can't put it on.

Tussen 74 en 76 waren ze zo mateloos zo populair in het Verenigd Koninkrijk dat er sprake was van een Rollers Mania. Bij ons liep het zo geen vaart bij de mannen. Met de brede olifantenpijpen, liever gezegd, en hoogwaterplateau, zolen, sjaals en korte giletjes. Dan verder met een verste klant hier op het Radio Minerva station. En dan hebben we het over Jerry Vale. Until There Was You.

0: Dat waren twee giganten in elkaar gemixt. De ene Franstalige superster Claude François, Laissez une chance à notre amour, de vertaling van Now is the time, een nummer uit 1995 van Clo-Clo. En dan kreeg je nog Wil Tura, de keizer van het Vlaamse lied natuurlijk, met Hopeloos. Dan speel ik nog eentje voor het reclameblok van 10:30. En dat is Engelbert Humperdinck en Love Is All.
1: Yesterday, I knew the games to play.

0: Even Hunkswil doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Oude glorieën er leven bij Radio Minerva.

dat was de King natuurlijk. Elvis Presley, I Just Can't Help Believing. Een cover van de King uit zijn album That's The Way It Is. Het meest succesvolste nadat het gezongen werd door B.G. Thomas. En dat was zo geen groot succes. Hier is Paul Anka. I

Anka met een leuke uptempo song uit 58, waarin hij zijn liefde verklaart aan zijn meisje. Iedereen doet dat op zijn manier. Vic Damone geeft daarvoor een serenade in the night. Sarah.

10 uur 48, deze stem herkenden jullie zeker en vast. Jones was het, Tom Jones, een wereldster, een sekssymbool met een bakkerak, Turner Hall. Nummertje, de zanger en tv-persoonlijkheid afkomstig uit Zuid-Wales. Dan heb ik nog een leuke mix voor jullie. Eentje van Donna Summer, the Queen of Disco, I Remember Yesterday. En daarachter John Paul Young, Lost in Your Love.

Vijf minuutjes voor de klok van 11 uur. Dat was John Paul Young, de Australische zanger met Lost in Your Love. En zo fietsen we na de klok van 11 uur. En dat doe ik nog met een accordeonhitje. Ja, dat is helemaal natuurlijk iets anders van Rocker Granata. Ik zou zo zeggen, tot zo dadelijk na het nieuws en de reclame.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Zeg Kim, in Mane Jongentaart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
2: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
3: Oh, en waar moet ik zijn?
2: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
3: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
2: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Bij farmareus GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK maakt vaccins. Het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op een veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië, met fabrieken in Waver, Rixonsaar en Namen en met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Het is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
7: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
6: Die vermoeidheid heeft een impact op hun studieresultaten. Het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien en het weekend wordt wisselvallig en koel.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren.
1: kun jij dat niet opruimen?
12: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
12: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstdagen?
13: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
3: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
13: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
3: Oh, dat kan niet beter.
2: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
15: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geopend met de vrouwens. En al die huisraad, hoor ik wat denken. Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
16: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha. Minerva.
22: Welkom in het tweede uurtje Timeless Music en dat met Patrick. We zetten ons beste beentje voor. Everybody, let's dance. Here is Gene Chandler.

Dit is de muziek waar jullie naar luisteren op radio. Graag naar luisteren, liever gezegd, op Radio Minerva. Dat was Dinah Washington. Een nummertje eigenlijk dat een grote hit werd door Mr. Dean Martin. Everybody Love Somebody. En dan heb ik er weer twee achter elkaar gezet. Je krijgt eerst Doris Day, Singing in the Rain. En daarna een andere grootheid, Nat King Cole en L.O.V., oftewel Love.

Zij nu eerlijk, dat waren toch twee nummers voor duimen en vingers aan af te likken. De laatste was Nat King Cole, de herkenbare baritonstem, liever gezegd, pianist en songwriter. Een van de beste mannelijke vocale jazz- en balletvertolkers van de jaren 50 en 60. Dan heb ik nog wat infoberichten die ik voor jullie moet voorlezen. De accordeonvereniging, de Koninklijke Harmoniekisten uit Boom, organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 uur tot 18 uur hun jaarlijkse wafelenbak in zaal Den Atelier, Nouvre 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. Meer informatie is te verkrijgen op het nummer 04 97 58 79 72. Ik zal het nummer nog eens herhalen. 04 97 58 79 72 voor je lekkere Brusselse wafels.

Dat was Anthony Newley, de man die ook meespeelde in de film Dr. Doolittle. In 1967 vroeg hij zich af why. Dan heb ik weer een leuk duo klaarstaan. David Garrick, Dear Mrs. Appleby. En daarna Louis Prima, Just a Gigolo, I Ain't Nobody.

Dat was nog eens swingen, hè, man. Dat was de King of Swing, Louis Prima. Dan ga ik het Nederlandstalig nummertje draaien. Daar ben ik aan toe. Dat is eentje van Luc Steno, de Vlaamse zanger die zijn zangcarrière begon. Arm begon te timmeren halverwege de jaren 80 als imitator van Will Tura. En die man die nam deel aan verschillende wedstrijden, zoals de Sound Mix Show op VTM. Pas in 1989 brak hij door met een cover van de vertaling van het Duitse nummer Ich brauch dich jeden Tag. Dat klinkt raar. Geef mij dan toch maar de Vlaamse klassieker van Steno uit 1989. Ik mis je elke dag.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!

Grappig was dat wel. Ik was wel juist naar de website om te kijken van Radio Minerva. En boven mijn programma stond dus Timeless Music. Op de button Luister Live kan je het nummer bekijken dat aan het spelen is. En daar stond op bij Luc Steno de Sfeermakers. Ik dacht, ja, laat ons toch weer beginnen met een lekker sfeernummertje voor het laatste half uur. Dat was Maxine Nightingale, Love Hit Me.

Een plaatje over de liefde, dat is toch altijd mooi. Dat waren de Stylistics, de Amerikaanse mannelijke soulgroep, met als kenmerk de hoge falletstem van de leadzanger Russell Thomas. Daarvoor kreeg je nog Perry Como en It's Impossible. Dus het vijftal dat je zojuist hoorde, de Stylistics, voornamelijk zongen ze ballads zoals deze, You Make Me Feel Brand New. Een beetje Philadelphia soul als toetje in Timeless Music, maar hey, pas op hè, want het lekkers is nog lang niet op. Zeker niet. Elton John en Kiki D. And Don't Go Breaking My Heart. Welkom nog steeds op jouw zonnige zender, maar op het Sint-Anna-strand.

Een smeekbede van Elton John en Kiki D. Mid jaren 70, Don't Go Breaking My Heart. In Vlaanderen bereikten ze met dit plaatje de derde positie in de toenmalige top 30. Dan gaan we nog eens lekker Italiaans spelen met Pipino Di Capri. De Roberta heet het nummertje. De Italiaanse zanger, zijn echte naam was Giuseppe Faella. Hij won 1 keer het Festival van Napels en 2 keer het San Remo Festival. In 1991 deed de man ook mee aan het Eurosong Festival. Hij verdedigde daar de Italiaanse kleuren. Hij eindigde op een 7e plaats. Di Capri met een romantische smeekbede aan zijn geliefde Roberta.

Dat waren Donnie en Mary Osmond. En I'm Leaving It All Up To You. Nummertje van mid-jaren 70, denk ik. Dan ben ik aangekomen in mijn laatste vocale. Spijtig genoeg, de tijd vliegt hier voorbij. En ik moet jullie zo dadelijk weer al verlaten. Maar niet getreurd, ik ga er nog een op jullie loslaten van Lou Rolls. And You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: Ik vond het een waardig nummer voor mijn programma deze week af te sluiten. Dat was Lou Rawls, You Never Find Another Girl Like Mine. Ik heb ervan genoten, ik hoop jullie ook. En hoop jullie graag terug te horen volgende week. Woensdag natuurlijk tussen 10 en 12. Dit was Timeless Music met Patrick. Nog veel luistergenot met de collega's. En zo dadelijk met Karin en haar muzikale pauze. Tot volgende week. Tjaukes. Minerva. Aha, aha.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs.

0: Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander & Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander & Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen.
8: Farmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie, dat zegt journaliste Louise Buquet.
9: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
8: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
10: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
8: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
16: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het nieuw te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
15: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
17: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03 236 89 39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
18: Aha, Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze en dit op woensdag 14 oktober. Het is vandaag de laatste keer dat ik een op voorhand opgenomen programma voor jullie heb voorzien. Vanaf volgende week zal ik terug live in de studio zijn. Maar ik niet alleen. Ik zal samen in het gezelschap zijn van mijn goede vriendin Elke. Jullie kunnen haar dan ook weer telefonisch bereiken. We gaan van start met een lied dat wel heel toepasselijk is voor vandaag. Breaking Up the House, gezongen door Colin James.

Zo, lieve luisteraars, jullie hebben zojuist mijn uitzondering voor deze uitzending gehoord. Thelma Houston met Don't Leave Me This Way. En we gaan verder met een Frans nummertje, gezongen door Willy Sommers. Une fleur, rien qu'une rose. Jullie zullen dit ongetwijfeld herkennen. Tot later!

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03 366 37 32 03

0: 66 37 32.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, in Manenjongentaart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
1: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
2: Oh, en waar moet ik zijn?
1: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
2: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
1: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
6: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
5: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
7: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
5: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco-tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
8: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
9: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
8: En wat kost deze schatting?
9: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
10: zeg?
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
11: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
12: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
13: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
14: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
15: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
13: Ja, maar ik slaap er niet van.
16: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
14: Niks van, we zitten al met een vervanging.
13: Nee, scheetje, wie?
14: De Stefan.
17: Die in enige gesprongen op onze diet.
13: Huh?
17: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan het weten, want die...
14: Leo!
13: Afronden?
14: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
12: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstdagen?
1: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
2: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
1: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
2: Oh, dat kan niet beter.
1: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Je t'aime, papa. Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Natalie Cole en Nat King Cole. When I Fall in Love. Wat mogen jullie nog verwachten wel? Dat is onder andere Nina Simone, Marilyn Monroe, Aretha Franklin en Elton John. Blijf genieten van de muziek.

We gaan nog even door tot de klok van 2 uur. En dit in het gezelschap van onder andere Elvis, Gerard Cox en Frank Sinatra. Maar hier hebben we zojuist Ricky Nelson gehoord met Poor Little Fool. En we gaan nu verder met de Platters. I'll Never Smile Again.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2 uur.

0: Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooijen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
6: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
4: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
7: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
8: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
9: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En doordat ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
8: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Radio Minerva op deze woensdag van 14 oktober. En u weet tussen 2 en 4 het ook al jarenlange programma Muziek Mozik. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. U bent dat van ons intussen tijd gewoon op woensdagmiddag. Die twee uurtjes is meestal van die hele rustige muziek. En daar gaan we ons vandaag ook weer aan houden. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Altijd van die hele rustige muziek met dit orkest. Manuel and the Music of the Mountains. Ja, met Bright Eyes, een plaat in de tijd, ook al lange, meerdere jaren geleden. Ja, gezongen werd door andere Simon en Garfunkel.

En in deze uitzending zitten ook weer bijzonder veel bekende zangers en zangeressen en ook wel enkele formaties. Maar af en toe kan het wel eens zijn dat u zegt, potdikke, die ken ik minder goed. En dat, ja, dat zal niet zo vaak zijn vandaag. Zoals deze, Tony Monopoly, ook een man die al vele jaartjes meegaat en die ook hele vele mooie platen gemaakt heeft. En dit was toch een van zijn grote successen, After the Lovin'.

Wie zou dat anders kunnen geweest zijn dan Connie Francis met eentje dat we ja, niet zo heel vaak komen te draaien hier bij onze radio. My Heart Has a Mind of Its Own, Connie Francis.

En hij woont al zoveel jaren bij onze zuiderburen Frankrijk. Deze Deven die komt eigenlijk uit onze noorderburen, van bij onze noorderburen Nederland. Man die het ook al zeer ver gebracht heeft. Heeft ook een hele tijd een beetje met zijn gezondheid gesukkeld. Maar hij treedt nog wel regelmatig op, heb ik vernomen. Du côté de chez Swan. En daarvoor ook zo'n bijzondere grote. En ik weet dat daar bijzonder veel fans van zijn hier bij onze radio. Johnny Mathis met Live for Life.

Een formatie die veel, ja, veel mensen van de iets oudere generatie nooit of nooit zullen vergeten. Dat was toch ook allemaal schitterende muziek, de Platters met Twilight Time.

Again, waar ook zo bijzonder veel uitvoeringen van bestaan. En deze keer is gekozen voor deze van Dinah Washington. De accordeonistvereniging, de Koninklijke Armonicaïsten uit Boom, organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober, dat is dus dit weekend, van 14 tot 18 uur een jaarlijkse wafelbak in zaal de Atelier. En dat vindt u op de Nouvre 68 en dat is gelegen in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. Meer informatie die kunt u verkrijgen via het volgende gsm-nummer 0497-587972. Nog eens eventjes herhalen. 0497-587972.

0: Dit is de Nederlandse of de Vlaamse vertaling van All is Love. En dat werd gebracht door iemand die u misschien minder goed kent, maar daarom heeft die man geen mindere stem. Johan Vincent met Love is All.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Toch ook wel een vrij bekende formatie, deze Los Indios Tabajaros. We draaien regelmatig van deze formatie, Marielena. En vandaag hebben we begonnen met beginnen bij het begin. Begin, de begin met andere woorden.

0: Ook zo'n man met een bijzonder warme stem. Dan heb ik het hier inderdaad over Matt Monro met zijn Laura.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Ook zo'n man met een geweldige stem. Dan hebben we het hier over Jackie Wilson met Rags to Riches. Ja, ik heb het jou meermaals gezegd vandaag. Er zijn zeer veel platen van natuurlijk meerdere uitvoeringen van bestaan. En die ook wel schitterend zijn, zeg maar. Onze volgende zangeres, die komt van bij onze oosterburen. En dan heb ik het inderdaad over Duitsland, Mary Rose.

Dit was een gelegenheidsduo van bij ons. U hebt waarschijnlijk de stem wel herkend. Deze van Luc Steno en van John Terra met die woorden. En we zijn zo stilletjes aan geland aan het einde van deel 1. Maar u weet, na de tijd zijn van 15 uur, zijn we er nog terug voor een uurtje. En dat dus tot 4 uur. Ik zou hopelijk zeggen, tot dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 3 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen op

0: vangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt de limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genee.
1: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
0: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En sport op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar werd in de slotronde ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3e wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
2: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstalgen?
7: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
8: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
7: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
8: Oh, dat kan niet beter.
7: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

En welkom in ons tweede deel op deze woensdag van 14 oktober naar het programma Muziek Mozaïek. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. U weet, wij doen dit nog een uurtje voor u vandaag. Heel veel luistergenot.

Dit was Peter Bile, een man of een naam die u waarschijnlijk niet zo bijzonder veel komt te zeggen, dat kan ik best begrijpen, maar de titel van het liedje, dat gaan bij veel mensen toch nog wel ja, dingen doen herinneren, denk ik. Und ein Zug fährt durch die Nacht.

Ja, dit is ook al een hele, hele tijd geleden, weet je nog. Intussen tijd is ook al vele jaartjes niet meer onder ons. Veilen, Jasmin, met Ik tover jou.

So Many Ways. En wie zou dat schitterend kunnen gebracht hebben? De man met de dubbele B, Brooke Benton. En daarvoor, weet je nog in de tijd, in het Knokkenfestival, een man die er eigenlijk goed bekend door geworden is, Engelbert Humperdinck. Walk Hand in Hand with Me. En onze volgende, dat wordt Ray Peterson.

En ik kreeg vorige week een telefoontje van, ja, zelfs één of twee luisteraars. Die me wisten te vertellen, het is al zo lang geleden, dat je nog eens eentje hebt gedraaid van Georges Moustaki. En dat hebben we dan vandaag met deze opgelost, met Le Mythique.

En hij mag inderdaad trots zijn op zijn dochter. En dan heb ik het over Mark Dex. Want dit was zijn dochter Barbara Dex. Met een plaatje dat ook al een hele tijd geleden opgenomen werd. Iemand als jij.

0: En alles wat hij heeft aan liefde geeft hij inderdaad aan haar. All my love. En dat was eentje van Roy Hamilton.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn klaar.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
5: Bingo!
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

En ook zo'n plaat die ik zelf nooit zal vergeten, want dat is het jaar dat ondergetekende, ja, ons landje vertegenwoordigd heeft als militair in Duitsland. Ja, militaire troepsoldaat, zeggen ze wel eens een keertje. En dat was in het jaar 1964 ook alweer. En dit liedje werd gebracht, wie anders dan Cilla Black.

Een man van bij ons, Jean Vallée, in de tijd heeft hij deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival voor België. Met een mooie plaat, vind ik zelf wel. L'amour, ça fait chanter la vie. En als ik inderdaad op mijn klok kijk, beste mensen, is het voor vandaag weer helemaal bekeken. Ik zou zeggen, hopelijk hebt u zich wat kunnen terugvinden in de muziek die wij vandaag voor jullie hier hebben gedraaid. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar die enige unieke Radio Minerva. En voor mezelf zou ik zeggen, hopelijk tot volgende week. De groetjes en beste nog, dag!

0: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: YouTuber Ezit moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de Raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Ezit kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genee.
7: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
6: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt.

0: Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
1: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
4: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
5: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
6: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
4: Ja, maar ik slaap er niet van.
7: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
5: Niks van, we zitten al met een vervanging.
4: Nee, schetje, wie?
5: De Stefan.
7: Die in enige sprongen op onze diet.
4: Huh?
7: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan tweet niet, want die...
5: Leo!
7: Afronden.
5: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
3: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
12: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
13: Aha, aha, aha. Minerva.

is woensdag en dan is er de Van Dijk-collectie. En we begonnen deze keer in 1968 met Raymond Frogat en Callo La Vita. Een vergeten hit, maar wij kennen hem nog en we draaien hem dan ook, want wij gaan verder waar de anderen op de rem duwen. Hier!

Een plaat uit 1970 die na 56 jaar toch al wel een krakkeltje vertoont. Maar daar tillen we niet aan. Neil Diamond, de man is ondertussen al 85 met Cracklin' Rosie, voorafgegaan door een van de betere platen van Frank Sinatra, Let's Go Dancing Cheek to Cheek. Dit is de Van Dijk Collectie op woensdag met een pak vergeten hits en meer.

Dolle Dolly houdt van mij, maar ik weet ze niet wonen. Rob den IJs uit 1981 uit de LP De Regen Voorbij. Dus we kunnen onze paraplu thuis laten, al ben ik daar nog niet zo zeker van. Met Boney M gingen we dan weer naar 1978 met Brown Girl in the Ring. Als je platen wil vragen die je een keertje terug wil horen, dan mag je altijd een mailtje sturen naar collectie@radiominerva.be.

meteen aan onze regering door deze plaat. Al denk ik dat we aan een echte grapjurk veel minder belastingen zouden moeten betalen. De regeringsclowns zijn niet die van Manfred Mann en ze zeggen niet aha, maar ze vertellen ons wel sprookjes, zoals Dana in Fairy Tale uit 1976. Yes.

De Van Dijk-collectie doet het weer elke woensdag tussen 4 en 6 bij Radio Minerva en nergens anders. We gingen naar het jaar dat Pa en Ma Van Dijk volop aan het repeteren waren om een wolk van een baby op de wereld te zetten, maar ik floepte eruit in 1960 en het repeteren was in 1959. Wie weet gebeurde dat op deze muziek van Bobby Darin die toen in de hitlijsten stond met Beyond the Sea. Net ervoor een prachtplaat van een man die ik altijd een beetje gelijkstel aan Engelbert Humperdinck, maar het was hem niet. Het was Malcolm Roberts met Love Is All.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Er werden dat jaar heel wat mooie platen gemaakt, maar dit was de grootste Nederlandstalige hit van 1975 en de mensen dachten dat een Duits terug was, maar gelukkig kwam hij op zijn eentje. Als de dag van toen en Reinhard Meij. Met Little Leaf gingen we dan weer naar 1962 met de Locomotion. 3 jaar eerder gaf de Rocco van zijn paretten.

Heeft er iemand een emmer koud water, want we krijgen ze niet uit elkaar. Als daar maar geen kindjes van komen. Stel je voor, een seksbom kruisen met een enfant terrible, dat wil je niet meemaken. Ik draaide de verboden plaat van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. En wat verboden is, haalde zonder moeite de hitparade en ook de juice.

black cigarette. Start this day like all the rest.

0: Een chupa chup met een vleesklak in 1980 kon alles. De Griekse meneer die de rol van Kojak speelde en ook nog kon zingen. En het was tevens de lievelingsplaat van mijn bomma, want die was op haar 83ste best nog wel modern. Telly Savalas en Some Broken Hearts Never Mend, maar dan wel met een paraplu, zodat hij kon gaan wandelen in de regen met Johnny Way.
1: Come on.

0: Allee vooruit, iedereen zong het mee in 1975 en Keetje Tippel deed een trottoir met spekken, karakollen en een oer-Hollands draaiorgel. Kiekenpoelier Chubby Checker die stak de kiekens in hun kot in 1962 en koos voor een twistcarrière. Het nieuws komt eraan en daarna ook deel 2 van de Van Dijk-collectie.
1: Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
8: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
7: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
9: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
7: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met TPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco

0: Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk, nu al bijna 10.000 liter per jaar en dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe, gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kunt jij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
3: Hey, gaan jullie ook mee met ADC en Radio Meneer Vaap Kroes? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. Radio Minerva en ATC Cruise, jullie gaan toch ook mee?
4: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
1: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
5: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
6: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
7: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleinmannen, ja, die zijn extra blij.
6: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg? Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485-54-87-85.
12: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha. Minerva.

Niels Sedaka schreef het nummer en Connie Francis zong het in 1958 en maakte er een heerlijke klassieker van. En een vrolijke pop-rock soundtrack uit de jaren 50 die perfect paste in elke goede platenkast, dus ook in onze Van Dijk collectie. We begonnen deel 2 met Stupid Cupid en nee, ik ga er geen naam op.

Een plaat die heel bekend is, maar niemand weet wie ze zong. Ik wel, het was Tony Lynn Washington met Alright, Okay, You Win uit 1995. Maar we kenden het nummer al van Peggy Lee uit 1958. Net voor Tony Lynn namen we de trein naar discojaar 1975 met een monsterhit van Jim Gilstrap. En ik blijf het een beest van een plaat vinden. Swing Your Daddy.

Drie zomers lang was jij mijn liefje en dan stampte Conny van den Bos hem eruit en ging ze op zoek naar ander en beter. Bij mij lag het een beetje anders, want ik ben getrouwd met mijn eerste lief en zij koos mij in plaats van ik haar. En ze had goed gekozen, want we zijn 40 jaar bij elkaar kunnen blijven. Je ziet het, met wat love and understanding kom je een heel eind weg.

een dikke 10 voor sfeer en gezelligheid en meteen ook lekkere, zwoele en meezingbare retro-sound met Spaanse gitaren en een vrolijk ritme. Het leek wel of het terug zomer ging worden. Pinchitos Caliento en La Felicita, gekoppeld aan het bezoek van Amanda Lear, waarvan we nog altijd niet zeker weten of ze nu een man of een vrouw was, of dat gewoon een verhaaltje was dat gebruikt werd om naambekendheid te krijgen. In 1979 scoorde ze met Salomon Gandhi. Ik heb er dorst van gekregen.

We gingen nog even zomeren met Lilian, Saint-Pierre en Rio, want op 25 oktober stappen we weer over op het winteruur en het enige voordeel is dat we dan een uurtje langer mogen slapen, maar voor de rest zijn er niets dan nadelen.

0: Robin.
1: Yo, check it out. Heb jij een schone okere carrosserie met grote blinkende koplampen? In liedjes kan het, maar de laatste keer dat ik dat tegen een vrouw zei, heb ik 14 dagen met tandpijn en een blauw oog gelopen. You got a fine brown frame, Diana Reeves en Lou Rawls, met net ervoor de kleine Franse mus, een petit moineau Edith Piaf met Milo.

echte bubblegum muziek uit 1973 met een schone madame in een hot pants, maar met een zeer schelle stem. Een keer goed om te horen, maar zo'n stem zou ik niet de hele dag rond mijn hoofd willen horen. Middle of the Road was dat met Yellow Boomerang en ook Marie Rose bracht bloemen in 1972 met Nur die Liebe, Lasst uns leben. Geef mij dan toch maar een pak fruit met mayonaise en een berenpoot.

Bye van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard.

0: Patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
1: Dakwerken van der Linde.
0: Beter god het niet vinden.
1: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door ook.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Zeg Kim, in Mane Jongentaart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
3: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
4: Oh, en waar moet ik zijn?
3: Op 25 oktober in Berendrecht, Braschaat en Hoboken.
4: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
3: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
9: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
8: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
10: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, hè, om te mogen starten aan die opleiding. En hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat het taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
8: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
11: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
8: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
12: Ik ga jullie ook mee met de AD

0: en radio, meneer Vaap Kroes. Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise, jullie gaan toch ook mee?
1: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
2: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
3: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
4: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
5: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
6: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
7: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
5: Ja, maar ik slaap er niet van.
8: Moet ik het spelen? Met plezier.
6: Niks van. We zitten al met een vervanging.
5: Nee, scheetje, wie?
6: De Stefan.
9: Die ene gesprongen op onze diet.
5: Huh?
9: Dat is erger als een kind kopen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
6: Leo!
9: Afroen?
6: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
4: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

natuurlijk, zoals altijd, hebben we heel wat muziek voor u. Tot zowat 20 uur muziek voor u gekozen en gepresenteerd met heel veel plezier door Eddy van Balder.

kan ons bereiken. Telefoon is via 03-219-17-27. Echtgenote Sinne zal u zeer graag te woord staan. Uw Radio Minerva.

0: Dat was het orkest van Mr. Francis B. Met My Blue Heaven. En dat is een deun uit zijn LP Cha Cha Rock. We zijn bijna halverwege de maand oktober. En ik heb het al 100 maal gezegd. Ja, hoe vlug dat de tijd weer vooruit gaat. Hoe ouder je wordt, ja. Er zijn studies over gemaakt. Waarom? Ja, ik zou het allemaal niet kunnen zeggen. Maar het is nu eenmaal zo. Nochtans, als je jong bent, of nu wat ouder, ja, een minuut, dat zijn 60 seconden, hè. En 60 minuten, dat is een uur. Dat blijft altijd hetzelfde.
1: Sixty seconds got together and they decided to become a minute. 60

Ja, dat waren de Mills Brothers met 60 Seconds Got Together. Er zijn nog heel wat groepen die samengesteld zijn uit echte broers. Bijvoorbeeld Joe, Gene, Vic en Ed Ames.

is wonderful. Dat waren die Ames Brothers en dat is een deun, is wonderful. Komen er onder andere uit de muzikale prent An American in Paris destijds. Begin jaren 50 was dat. Onder andere met Gene Kelly. Ja, ja. Van de broertjes naar de zusjes.

Sugartime, dat waren de Clark Sisters. En Sugartime is dan weer een grote hit voor een andere groep van zusjes, de McGuire Sisters. Deze dames.

0: Ja, zo oprecht als ze maar kunnen zijn. Deze McGuire Sisters met Sin Searley.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

Ja, waar is de tijd van Lise Marke, onze zangeres uit Vlaanderen. Als het weer lente is, zal je zeggen van Balder, ben jij de kluts kwijt, man. Het is volop herfst, inderdaad. Maar het voelt toch een klein beetje aan, deze temperaturen, alsof het lente is, dacht ik dan toch.

Muziek van Mr. Cole Porter. Just One of Those Things. Gebracht voor u door het orkest van Monsieur Franke Poercel. We blijven nog even in bij onze zuiderburen, zo moet ik het uitleggen. Bij de charmante Line Renaud.

Memories Are Made of This, oftewel zoals Lynn Renaud het voor ons zong. Les souvenirs sont faits de ça. Melodie nummer 10, Elvis.

Mr. Elvis Presley met een deun uit zijn album Elvis is Back. Ik dacht uitgebracht na zijn legerdienst. Dan moest ergens begin jaren 60 geweest zijn. Met Girl Next Door Went Walking. Jawel. 5 oktober, enkele weken geleden, overleed Lina Martel.

haar album Beautiful Sunday, deze Lina Martell, Sunshine of Your Smile. Lina Martell, een Schotse zangeres, die al op vrij jeugdige leeftijd grote sier maakte in de Verenigde Staten, maar niet kon weerstaan aan de roep van haar geboorteland Schotland. In Groot-Brittannië heeft zij dan verschillende televisieshows gedaan. Maar bij ons, ondanks dat zij miljoenen platen heeft verkocht, bij ons een nobel onbekende, tenzij natuurlijk voor enkele gespecialiseerde mensen, presentators bij Radio Minerva, zoals Maria. Niet waar, Maria? Die heeft een hele collectie van Lina Martell. Ja. Wat nu? Ah ja, de zon in huis, hè? Tuurlijk dan. Oh.

Isn't this a lovely day? Dat waren Bing Crosby en Rosemary Clooney. Bing Crosby, die trouwens op 14 oktober 1977 overleed op 74-jarige leeftijd. Er is ook informatie voor u. De accordeonvereniging, de Koninklijke Harmonicaïsten. Dat is een moeilijk woord, hè. De Koninklijke Harmonicaïsten. Het Boom organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober aanstaande van 14 tot 18 uur hun jaarlijkse wafelenbak. Dit in zaal Den Atelier gelegen aan Noeveren 68. En dat is in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings, jongens. Meer info is te verkrijgen op het nummer 0497-58-79-72. 0497-58-79-72. Heerlijke Brusselse wafels. Het zou best kunnen dat ze natuurlijk even ook een deuntje spelen. Hè? Dat weet ik niet. Hè? Moet eens naartoe gaan. Weet het maar te zeggen.

Een troubadour van bij ons, Miel Kools, met het verhaal van de troubadours. Zij kwamen uit de middeleeuwen en zij lopen langs de grens der eeuwen. De troubadours bestaan nog altijd. Ze heten natuurlijk tegenwoordig helemaal anders. Ah ja, het evolueert nu eenmaal, hè.

Raindrops keep falling on my head. Door velen zowel vocaal als instrumentaal op de plaat gezet. Onder andere ook door deze Helmut Zacharias.

Sole, sole, sole. Dat was het duo Sieven Malmkvistas. Dat moeilijke namen, dat zijn in de midden vijf medeklinkers naast elkaar. Sieven Malmkvist en Umberto Marcato Sole. Sole. Dat was trouwens ja, de laatste deun in dit eerste gedeelte. Melodie Carousel. Hopelijk na de klok van 19 uur vinden wij elkaar muzikaal terug.

0: ik ben Leon.
1: En Jol, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Ah ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
8: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3, 4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders ja, hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
7: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
9: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak ja, wat tegengehouden wordt van hun droom, hè, om te mogen starten aan die opleiding. En hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat het taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
7: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
10: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

L'important, c'est la rose. Musical werk van monsieur Gilbert Bécaud. Het voornaamste is de roos. Ja, volgens sommigen waarschijnlijk wel. Dit was een orkestrale uitvoering door Caravelli. Welkom in deel 2 van onze Melodie Carousel. Wie mag niet ontbreken in een programma van Radio Minerva? Alleen maar om onze Frank te herdenken.

Koor en orkest van Ray Conniff met Yellow Rose. En dat zal dus waarschijnlijk nu 100% zeker de Yellow Rose of Texas zijn. Vandaag is er een jarige in de muzikale wereld en niet zomaar iemand. Nee. 14 oktober 1940. Met andere woorden, deze zangert wordt vandaag 86 jaar. Wie zou dat kunnen wezen?

Een wonderful life heeft hij zeker gehad, deze Sir Harry Webb, zijnde Cliff Richard. Ja, toch een grootheid in de muzikale wereld, wereldwijd, dacht ik toch. We hebben eenmaal het enorme voorrecht gehad om hem aan het werk te zien. Dat was in Brussel daar, op de IJssel daar. Ja, samen met zijn Shadows. Prachtig optreden. Natuurlijk, als je naar zo'n live evenement gaat, dan denk je altijd, ja, het klinkt niet zo als op de plaat, maar daar was geen verschil te merken. Cliff Richard, ja, ja. Gewoonweg, ja. Vakmanschap heet ik dat.

Billy Eckstein, Never on Sunday. Wordt graag gekust. Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Maar zondag wil hij gerust gelaten worden. Ja, zo gaat dat, hè. Maar bij de volgende dame zou daar helemaal geen sprake van zijn. Integendeel.

Ja, daar moet je geen tekeningetje bij maken, dacht ik. Shirley Bassey was dat met Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. Ja, als de dame dat vraagt, dan moet je dat doen, hè. Ja, niks aan te doen.

0: Ja, dat was Rudy Karel, een muis in een molen in mooi Amsterdam. En Rudy Karel werd bijgestaan door het Nederlands kinderkoor De Damrakkertjes.
1: Het is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar naar Radio Minerva en hij hoor ik juist dat hij nog geliet is. Ik zeg dat kan hij niet, hè. Mocht eens dat geliet wordt en bel die rap met de studio op 03-219-1727. Want al, hè, luister naar Radio Minerva en geen lied, ze dan aan niet verlegen? Ze dan ga je ook geen lied. Bel dan eens rap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.

Ja, gitarist met een hele grote reputatie. Trouwens, iemand van bij ons zijnde, Francis Goya, met een ode aan Maria Padilla. In onze programmatie van de Melodie Carousel, ja, komt altijd wel een Frans lied tevoorschijn. En vandaag heb ik gekozen voor, monsieur Julien Clerc. Als we nu eens gingen zingen. We gaan dat niet doen, ze. We laten dat over aan hemzelf. Julien Clerc, si on chantait.

0: En zo gaat hij nog wel even door, deze Julien Clerc met Si on chantait. Is er u nog niks opgevallen, lieve luisteraars, trouwe fans van dit programma? Je weet, als Van Balder iets aankondigt, een lied aankondigt, bedoel ik dan, 9 keren van de 10 is naar de knoppen is verkeerd. Vandaag nog niet eenmaal, hè? Ik ga het misschien nog leren, na 18 jaar. Oh, stel u voor.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die Van Balder zeker?
0: Ja, zeg, bedankt, hè.

Ja, ik was al een beetje aan het oefenen, maar ik ga het toch niet doen, lieve mensen. Dat was Agneta Veldskug, weet de blonde zangeres van ABBA. Met La Première Étoile, maar ze zong dat niet, La Première Étoile. Ze zong dat niet in het Frans, maar wel in het Zweeds. En song enzovoort enzovoort. Ik zou het fonetisch kunnen uitspreken, maar ik ga me er niet aan wagen. De Zweedse taal is daar veel te mooi voor. Ach ja. Nog eens proberen. Nee, Van Balder, niet doen.

0: deve amare il mio cuore.
1: Violino Cigano, de Italiaanse zangeresse Milva. Maar blijkbaar is er iets. Is er iets met CD? Neem ik aan. Ik moet dat toch eens even nakijken. Ja, enfin. Wat hebben we dan verder voor u? In de Hoop staat op dezelfde CD. Dit liedje. Hopelijk zonder storingen.

Jonah Jones met Hot Lips. Weet u nog wel? Die televisieserie MASH. Het verhaal van een veldhospitaal tijdens de Koreaanse oorlog. In de hoofdrollen Alan Alda en Wayne Rogers onder andere. En een van de verpleegsters, gespeeld door Loretta Sweet, was Major Margaret Houlihan, bijgenaamd Hot Lips. Dat is allemaal lang geleden.

De Nederlandse zanger Peter Wiedermeyer met De Tijd van Vroeger. Ja, was hij beter of niet? Ja, we weten het niet. Hè? Want als je nu de jonge mensen van nu neemt, binnen 50 jaar zullen die zeggen, oh, in onze tijd was het toch allemaal veel beter. Nu ja, het is maar hoe je kijkt, nietwaar. Peter Wiedermeyer, De Tijd van Vroeger. We zaten in de zomer altijd aan zee. En op de radio klonk de stem van Doris Day. En dat is nog altijd zo. Enfin, toch bij Radio Minerva. Zee.

0: Doris Day on Moonlight Bay.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

Before Your Time. Dat was de stem, ja, van een nobele onbekende. Het is een Amerikaanse televisiepresentator, acteur, producer en ook zanger. Regis Philbin. Man toch met een, ja, aanvaardbare stem. Hè. Before Your Time, Regis Philbin. Deze, die gaat u zeker kennen.

Watch What Happens. Dat was Mr. Old Blue Eyes, Frank Sinatra. En de volgende zanger, ja, die zal u waarschijnlijk ook wel bekend in de oren klinken.

Ja, een goede compaan van Frank Sinatra. Dat was deze. Dean Martin met If This Isn't Love. Meteen de laatste deun in onze Melodie Carousel van woensdag 14 oktober. En als ik mij niet vergis, is dat de verjaardag van een Roger. Moest je toevallig luisteren, Roger. Van harte proficiat.

Wij danken u voor uw aanwezigheid. Uw luisterend oor. Ja, zeker. Het was weer eens een voorrecht om voor u te mogen presenteren. En blijf zeker luisteren, want misschien komt er wel een verrassing. Wie weet...

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latree.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3, 4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: De BTW-hervorming verdwijnt daardoor voorlopig van tafel omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
4: Er is altijd een lichtpuntje in een wereld vol ellende. Bert, de grote onbekende. Blauwe planeet.

Don't tell my heart to stop loving you. Dat was Jerry Vale. Na 6 maanden ben ik terug. Wat er allemaal gebeurd is, dat vertel ik jou zometeen in het kort.

Een nummer dat werd uitgebracht naar aanleiding van de 90ste verjaardag van John de Wilde, die jammer genoeg niet 100 jaar is geworden, zoals in het nummer wordt gezongen. Hij overleed op 2 oktober van dit jaar.

Tony Bennett en het mooie Fly Me to the Moon. Ik ging jou vertellen waarom ik zo lang afwezig ben geweest. Wel, ik ben het bewustzijn verloren begin mei. En ze hebben mij na anderhalve dag gevonden. En dat ging natuurlijk richting ziekenhuis. Ik kan me daar niks meer van herinneren. 2 maanden ziekenhuis, Sint-Augustinus, waarvan 4-5 weken in coma. En daarna ontslagen naar een revalidatiecentrum, want ik kon niet meer op mijn benen staan. Ik kon niet meer stappen.

Zo is het, zoals ik daarnet vertelde, ja, een beetje een zeer zware periode achter zich, ernstige gezondheidsproblemen. Maar ik ben terug en ik ben er blij om. En jij hopelijk ook.

José Feliciano met The Windmills of Your Mind. Ik ga even de groeten doen aan een aantal mensen die ik ontmoet heb de afgelopen periode. En we beginnen met een hele lieve dame. Ida is de naam, misschien luistert ze wel in haar kamertje. En ook de groeten aan Steve en Ingrid en de rest van de familie. Maar daar ken ik de namen nog niet van. Maar dat komt misschien nog wel, want we ontmoeten ons zeker wel nog de komende weken en maanden, nietwaar? Ja, dat is de bedoeling, hè? El Condor Pasa, Paul, Simon en Garfunkel. Hier bij Radio Minerva. Goedenavond, fijn dat je luistert.

El Condor Pasa van Paul Simon en Art Garfunkel. Zo zijn we helemaal rond met dit prachtig nummer. In deze tijd van het jaar kan het nazomeren. Ja, dat voorspelt echter weinig goeds voor volgend jaar. Want Callistus, warme windgewaar, dan wordt de zomer een twijfelaar. Ja, we gaan het niet hebben over de seizoenen, want die zijn hun kluts kwijt, nietwaar? En wij ook een beetje. Er is Klaus Wunderlich met een instrumentaaltje, een medley van Ray Conniff.

Bert de Groot, een onbekende. Oh, vergeet het maar. Want de strijzers die kennen de Bert al jaren. En was in de Bert heel merci, omdat hem al jaren de plotjes van de strijzers speelt.

The Cats and One Way Wind. We gaan naar 14 oktober 1912. Dat is een hele tijd geleden. Tijdens zijn herverkiezingscampagne ontsnapt de Amerikaanse oud-president Roosevelt aan een aanslag in New York. Wordt hij van 10 meter afstand neergeschoten door een zekere John Schrank. Dat gebeurt net voordat hij aan een verkiezingstoespraak wil houden. En het was maar goed dat hij een lange speech had voorbereid, want de papieren en het brillendoosje remmen de kogel af. Hij blijft steken in zijn borst. Pas nadat Roosevelt zijn toespraak had gehouden, gaat de politicus naar het ziekenhuis voor medische hulp.

Wim Sonneveld die zingt het ja, in het Nederlands. En dit was Jean Ferrat met La Montagne. Oui, oui. En dan nu The Power of Love van Jennifer Rush.

Volgens mij de grootste hit van deze zangeres Jennifer Rush en The Power of Love. Van de ene dame naar de andere. Waarom ook niet? Oh ja. Hier is ze, de enige echte Shirley Bassey.

We gaan zo stilaan naar het einde van het eerste gedeelte van dit programma. Dat betekent nog wat muziek tot 9 uur het nieuws en dan deel 2. Ik ga ondertussen wat koffie zetten. Misschien kan jij nog een drankje gaan halen. In ieder geval graag tot zo meteen.

0: wat tijd wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen. Ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
1: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
2: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
3: Er is altijd een lichtpuntje in een wereld vol ellende. Bert, de grote onbekende. Blauwe planeet.

was een grote dame in het Franse chanson, deze Françoise Hardy. Mais voilà, welkom in het tweede gedeelte van de Blauwe Planeet. Je zal het misschien wel gemerkt hebben, in het vorige uur was er een instrumentaaltje dat maar langs één kant te horen was. Ja, een technisch probleempje hier. En nog wat vertellen dat wij ook een nummer draaiden van Peter Law. Een heel wat uitvoeringen van dat nummer. En dat was Lingering On.

Zo, Don't Let the Stars. En dat was Perry Como natuurlijk. Wil je mij bereiken? Dat kan via het volgende adres. Dat is Bert, de grote onbekende, at radiominerva.be. Dan komt dat allemaal in orde. Rob de Nijs komt eraan. Alles wat ademt.

Rob de Nijs met koor en orkest als Rob en Raan. We gaan richting Ekeren. Daar is enkele dagen geleden een hele lieve dame jarig. Dat is mevrouw Lilian Michielsen. Ze krijgt van mij en ook van heel de ploeg mooie felicitaties, nietwaar? En ik weet dat deze mevrouw ik altijd plezier kan doen met een nummer van Nat King Cole.

We gaan even terug naar het jaar 1980, de beginperiode van de vrije radio's. En dit was een nummer dat grijs werd gedraaid, maar misschien nog eerst even Urbanus, als het lukt tenminste. Het lukt niet. Dat is even geleden, 6 maanden geleden. Ik weet de schuifjes nog niet goed staan, maar goed. Hier zijn ze dan, de Corries.

Waar was de tijd? Ja, waar was de tijd? Lekker illegaal programma maken bij Radio Annick in de Sint-Thomasstraat. Voor de mensen die weten, dat is een zijstraat van de Michelse Steenweg. En ik had dat programma na Piet Keizer, de eerste man dat ik die man ontmoette. Ja.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Ja, dat is geen lachen, vriend. Ja. Ik zoek een meisje uit 1979 van Jan en Zwaan. Een typisch Hollands plaatje is er ook weer bij, zoals dat we dat vroeger deden. En ik wil nog even collega Fred Medley bedanken, want die was zo vriendelijk om het op het rubriekje van The Strangers in zijn programma te brengen. Hier is Dean Martin.

I don't know why van Dean Martin. Weet je wie ik ook moet bedanken? Dat is onze computers voor de heerlijke non-stop muziek dat hij draaide tijdens mijn afwezigheid.

Marina, Marina, zelfs Rocco Granata weet niet hoeveel uitvoeringen er zijn van dit nummer. Dit was, even kijken op het lijstje, Marina, Marina, Marina, nummer 8, Flacco. Ja. En Jimenez, Marina natuurlijk. Hè. En krijgen we nu nog wat?

Berryman en Who Put the Bomb? 14 oktober 1964. Nikita Khrushchev wordt van al zijn functies ontheven. En dat zijn er nogal wat. Hij was lid van het presidium van het Centraal Comité van de Communistische Partij. Eerste secretaris en minister-president. En als minister-president wordt hij opgevolgd door Alexei Kosygin. En secretaris van het Centraal Comité wordt hij opgevolgd door Leonid Brezhnev. Allemaal bekende namen, hè? Ja. Ik ken ze toch, ja.

de Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Ik ben op zoek naar de bekende jarigen, maar ik heb ze nog niet gevonden. Dus heerst nog wat muziek.

Het orkest van Frank Purcell, Besame Mucho. Wie is er allemaal jarig vandaag? Ben jij jarig? Dan deel jij je verjaardag met een aantal bekende personen. Het is de geboortedag van Willy Alberti, want hij overleed in februari 1985. Zanger, uiteraard, kennen we allemaal. Vader van Willeke Alberti, zong net zo makkelijk Nederlandse smartlappen, zo is het, als Italiaanse meester. Werken. Roger Moore, ook jarig vandaag, overleed op 23 mei 2017. Britse acteur, vooral bekend van zijn rollen in de reeksen Ivanhoe, The Saint en The Persuaders en natuurlijk van James Bond. Vandaag jarig Cliff Richard, Britse zanger die zich tegenwoordig Sir Cliff Richard mag noemen. En die man die werd dus geboren in 1940. Zo, het is het einde van het programma. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen genieten. Ik ben er graag terug volgende week woensdagavond om 20 uur. En dan nu, jawel, de laatste. Ja, niet een beetje op zich wachten, hè.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parquet. Journaliste Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ribdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.

22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
3: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
2: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Onder hen zijn er bijna 7000 minderjarigen.

0: Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
1: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
0: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.